0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: Techtal FM. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken.

0: Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Vilsteren.
6: Samen.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: van Vechtel FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtel FM.
0: Vechtel FM.

0: Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we
3: Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
5: Samen zijn we.
0: Dit is Vechtal

0: bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

FM. Dat dan wel weer.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jauren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: gedaan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
2: Lieselot Thomassen met

0: noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jauren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Wat ben je deze zaterdag aan het doen? Ben je misschien nog veel te warm in het huis aan het zitten? Want het huis is maar niet koel geworden afgelopen nacht. Of ben je wat anders aan het doen? Laat het vooral even weten via een berichtje naar de studio. Vechtalfm.nl. Zometeen Sarah Kees onderweg. Dat is van Pink Panther, Sarah Larsen en Stateside.
1: Dit is

0: Annie, ik hoorde je hier bij Vechtel FM en Let It Out. En dus het weekend van Vechtel FM. Leuk dat je erbij bent deze morgen weer. Goed dat je op Vechtel FM hebt afgestemd. Wat ben je deze zaterdagochtend aan het doen? Laat het vooral weten via een berichtje naar de studio. Vechtelfm.nl/app. Zo krijg ik een berichtje binnen van Sanne. Die is al even lekker aan het sporten voor de warmte uit, zegt ze. Dus ik krijg nog meer berichtjes binnen. Kevin die is lekker in de tuin bezig. Alle prut van gisteravond dat opruimen. In ieder geval dat is wat ik zie. Op de foto die hij gezellig meestuurt. En wat ben jij aan het doen? Laat het vooral even weten via vechtelfm.nl/app. Zo kwam Sam met een verzoekje van Dua Lipa. Nou bij deze.
1: Hey,

Kijk in de grounds en jullie cut your teeth hier bij Vechtal FM. Het is het weekend van Vechtal FM en heb jij toevallig al helemaal voorbereid op komende avond? Vanavond om 7 uur speelt namelijk Nederland tegen Zweden op het WK voetbal. Ik ben heel erg benieuwd wat jij denkt dat de uitslag wordt. Op onze social staat ook een hele leuke post met waar je denkt dat het gaat worden. Maar wat ik zo zie, Jelly denkt onder andere 2-3. Nou, ik denk zelf wordt het 1-3. Maar zo heb ik er nog wel een aantal op de socials die er niet heel erg florissant op staan. Zo heeft Sonja gezegd 0-2 en zegt Wessel 0-1. Laat ik zo zeggen, er zal wel geen winst voor ons in zitten. Ben ik bang voor. Dat denkt in ieder geval het Vechtal. Je luistert naar het weekend van Vechtal FM en nu het WK-anthem van Shakira.

0: Shakira en je hoorde Burna Boy ook nog en Die Die.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is de Streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Hardenberg mist belangrijke informatie over de bouw van de Prinses Amalia-brug. Hierdoor komen de problemen van de staal pas later aan het licht. Herstel kost miljoenen euro's en de gemeente erkent de fouten in toezicht en documentatie. Dit jaar wordt gekozen tussen renovatie of nieuwbouw van de brug. En leerlingen van CNS Ommekanaal voerden samen met de politie actie voor een veiliger verkeer. Met flyers riepen de automobilisten op om langzamer te rijden. De school maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid. Ook vraagt de school de gemeente om betere inrichting van de weg rondom de school. En Pure Energy die mag verder met de plannen van 4 windturbines in Ommen, vlakbij de grens met de gemeente Hardenberg. De turbines die kunnen maximaal 280 meter hoog worden. De provincie wees andere aanvragen af. Omwonenden kunnen 50% mede-eigenaar worden en de vergunningsperiode duurt naar verwachting 5 tot 6 jaar. Gaan we kijken naar het weer. Vanmiddag wordt het nog zo'n 28 tot 31 graden. Het is wel volop bewolkt en ook de onweerkant is gelukkig kleiner. Maar dan blijft het hele weekend en maandag ook nog zo. Vanaf dinsdag wordt het minder warm. Kijken we eventjes naar de situatie op de weg. Het is relatief rustig. Ik zie geen bijzonderheden, dus rij lekker door zou ik zeggen. Vechtal FM.

Kent van Vechtel FM met Money on My Mind. Hey, zometeen gaan we er weer bij pakken. De groene Vechtel FM dobbelsteen. We gaan zo weer lekker muziek dobbelen hier in het weekend van Vechtel FM. Naar deze van Taylor Swift en The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift, je hoorde Fate of Ophelia hier bij Vechtal FM.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ik heb hier naast me liggen de groene Vechtal FM dobbelsteen. Daar staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld en erbij past een track binnen dat genre. Als we gaan dobbelen, gaan we draaien. Ja, als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Maar de vraag is, wat staat er ook allemaal op?
1: 1.
0: Genre rock, alternatief en gitaar, Kensington en A Moment.
1: 2.
0: Nummer 2, Sharon Nederlands product Kraantje Papi en Lil Cranny.
1: 3.
0: Nummer 3 is de Sharon Pop, Miss Montreal en Just a Flirt.
1: 4.
0: Nummer 4, het Sharon Classic Hits Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: Nummer 5 is Sharon Dance, Swedish House Mafia en Don't You Worry Child.
1: 6.
0: En nummer 6 is de vrije keuze. Je kan niet altijd de nummer 6 gooien. Dat is Kesha op dit moment en Die Young.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, nu is de vraag, waar gaat zij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? Ik gooi met de dobbelsteen. En hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Nummer 2, dat is op dit moment Kraantje Papi met Lil Cranny. Maar de vraag is, wat moet erop terugkomen? Je kan het laten weten via een berichtje naar de studio. Vechtalfm.nl/app voor je favoriete Nederlandse productplaats.
3: Hey Lil Cranny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong. Hey, en opeens is het hoe gaan de zaken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong.

0: FM. En dat was de nummer 2 in de muziekdobbel. En de vraag is, wat moest erop terugkomen, hè?
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Dat was natuurlijk de vraag. En ik kreeg een berichtje binnen van Guus. Die wou graag deze van Goldband erop hebben.
3: Dit is een noodgeval.
0: Noodgeval.
3: Help uit de plan.
0: Staat bij deze op nummer 2 in de muziekdobbel. En wie weet wat de komende vrijdag wel in Studio Paard met Jelle Hof en Grond. 2:15 gedobbeld. Hier op Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen.

0: Rita Ora en Your Song hoorde je hier in het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Yes, yes, een hele goede morgen. Het weekend van Vechtal FM is waar je luistert. Goed dat je weer op ons hebt afgestemd deze morgen. Wat ben je aan het doen? Ben je lekker van de warmte aan het genieten? Of ga je lekker in de airco zitten vandaag of zo? Maakt mij helemaal niet uit. Stuur me door wat je aan het doen bent. VechtalFM.nl/app. Zometeen Kylie Minogue, Padam Padam. Naar deze Rose en Bruno Mars en APT.

0: then.
1: She's special. And if not now, then when?
0: Or if not now, then.
1: Hoor je hier in het weekend van Vechtal FM. Leuk dat je bij ons bent afgestemd. Zometeen heb ik Anne-Marie voor je en I Hoor met R.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Veelsteun.

weekend van Vechtal FM en Wannabe. En zometeen heb ik hier voor je het laatste Vechtal FM streeknieuws. If you wanna be my lover. Maar eerst nog deze van Jazlyn. Dit is Hold My.

0: Jasklin, Hold My Hand hoorde je hier bij Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: De gemeente Hardenberg mist belangrijke informatie over de bouw van de Prinses Amaliabrug. Hierdoor kwamen de problemen met het staal pas laat aan het licht. Het herstel kostte miljoenen en de gemeente erkent de fouten in de toezicht en documentatie. Dit jaar wordt er gekozen voor renovatie of nieuwbouw van de brug. En leerlingen van CNS Ommekanaal voeren actie met de politie voor een veiliger verkeer. Met flyers riepen de automobilisten op om langzamer te rijden. De school maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid en ook vraagt de school de gemeente om de betere inrichting van de weg rondom de school. En Puur Energie die mag verder met de plannen van weer windturbines bij Ommen, vlakbij de grens van de gemeente Hardenberg. De turbines mogen maximaal 280 meter hoog worden en de provincie wees iedere aanvraag af. Omwonenden kunnen voor 50% mede-eigenaar worden en de vergunningsperiode die duurt 5 tot 6 jaar. Gaan we kijken naar het weer. Vanmiddag is het naar ongeveer 28 tot 31 graden en ook nog volop zon. De hele weekend blijft het ongeveer nog steeds zo, 28 tot 31 graden. En pas vanaf dinsdag belooft het iets minder warm te worden.

Fleming, Zoetaran, Ronnie Flex, je hoorde alles op gevoel hier in het weekend van Vechtal FM. Leuk dat je luistert, goed op ons afgestemd deze morgen. Hey, zometeen draai ik die weekendrammen nog. Dus stuur nog vooral door welke jij wil horen. Vechtal FM.nl/draaien met voor 12.

0: Everjack, Elu Black en Jorda In My World.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: In het weekend van Vechtal FM. Wat langzaam een einde komt voor mij dan in ieder geval. Volgende uur hoor je onze one and only Douwe Smits. Het weekend van Vechtal FM gaat dan gewoon verder. Maar goed, volgende week nog eentje. Nog eentje voor mij hier in het weekend van Vechtal FM. Hoe dat precies zit, vertel ik je allemaal volgende week. Maak je maar geen zorgen. Ik ga de zender in ieder geval niet verlaten, maar voor mij stopt het weekend van Vechtal FM wel.

0: Dag hoor. Kusjes naar Rick.
1: Vechtal FM.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
6: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
7: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Tina Turner hoorde in het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Ja hoor, ik ben er weer met volle energie en zeker weer zin in. Een weekje vakantie erop zit, maar dat mag de pret niet drukken. Het weekend van Vechtal FM. Tot 2 uur ben ik bij je met lekkere muziek. Ook gaan we weer de Franse plaat doen. En natuurlijk ook gewoon weer de lekkere muziek wat jij wil horen. Wat ben jij aan het doen? Laat het weten. Vechtalfm.nl/app. Ik zei het al, lekkere muziek. De Pointer Sisters zijn voor onderweg. Eerst hoor je Modern Talking.

0: like a sleep twitch.
1: De editors hoorden je op Vechtal FM. Ik zei het al, ik ben op vakantie geweest. En het was, ik ben net weer terug. Het was een heerlijke vakantie. Het prachtige Zakynthos. Als je er ooit een keer heen gaat, prachtig eiland. Het enige wat het wel gek was, tijdens het inchecken bij het hotel stond ik te wachten tot alles geregeld was. En ik hoorde in de lobby een heel bekend muziekje. En het muziekje wat afgespeeld werd, was de Indische Waterlelies. En als je vaak in dat ene attractiepark geweest bent, de Efteling, dan herken je dit muziekje gelijk. Dus dan sta je 100 kilometers van je huis af, van Nederland af, en hoor je toch een beetje een stukje Nederland. Dat is toch weer fijn. Nou, dus dat was wel een opmerkelijk iets eigenlijk, maar het was wel leuk om een keer te horen. Wat ook leuke muziek is, zijn de Pony Sisters.

Never be the same again. Ik zei het al, we gaan zo meteen de Franse plaat spelen. Ik heb weer een mooie Franse plaat voor je uitgezocht. Met een mooie achtergrond natuurlijk van de Franse plaat. Wat het precies is, hoor je zo meteen. Nu hoor je eerst The Killer.

Alpha Vio en Big in Japan hoorde je op VechtOFM. Ik zei het al, we gaan naar de Franse plaat. Ik heb weer een Franse plaat uitgezocht voor je. En deze keer is het Alizé, Molita. Als je het over Franse platen hebt natuurlijk, dan is dit wel echt een klassiekertje. Dit is een nummer wat meteen herkenning geeft. 1 seconde en nou goed. Deze heb je natuurlijk 1000 keer gehoord. Ze was nog een tiener toen het nummer uitkwam. En overal op tv en op radio was ze natuurlijk in de grote hits. Hitlijsten stond ze al. Je hoort er nu als Franse plaat op VechtOFM.

Sexy Bitch hoorde je op Vechtel FM. David Guetta. En dit nummer heb ik dus ontdekt op de radio in Griekenland. Ik hoorde het voor het eerst. Jenna Ross en Why Do You Fall In Love. Ja, dan moet je voorstellen dat je voor je zien dat je dan het raampje open hebt. Terwijl je het over het eiland rijdt. En het is veel bochten. Maar met dit nummer maakt alles beter. Het is echt zo'n zo.

we blijven nog even lekker in die zomerse muziek. Love in 42 en Forever Now. Ja, het is ook een lekker zomersnummer. I like it like that. Hoor je nu? Want ik hou ervan.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529
0: 43 1207. Vechtal FM. Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Miss You hoor je op Vecht FM. In het weekend van Vecht FM. Het is zaterdagmiddag 5 over 1. Ik ben benieuwd wat jij aan het doen bent. Je kan het even laten weten. Vechtfm.nl/app. En ook natuurlijk, je verzoekjes zijn altijd welkom. Ik zei het al, lekkere zomerse muziek, want het is warm buiten. Nou ja, niet zo warm als in Griekenland, gelukkig. Ander soort warm, moet ik zeggen. Maar kan ik je zeker aanbevelen om gewoon lekker in Nederland te blijven. Genoeg te drinken, dat wel. En natuurlijk ook gewoon lekker de radio aanhouden. Dat zeker en vast. Lekkere muziek, zei ik dus al. White Snake hoor je zo meteen. En ook Marco Schuitmaker met de zomernacht in Griekenland komt eraan.

zomernacht in Griekenland. Marco Schuitmaker. Ja, en het is nog niet helemaal zeker, maar misschien dat hij 8 juli ook naar Zwolle komt. En dan is het muziekfeest op het plein. En wie weet dat hij daar ook nog dat hij op gaat treden. Wie dat wel bekend is alvast, dat zijn dus de andere namen. Onder andere René Vroger komt. Ik hoorde dat Cheerio, Justin de Wild, komt ook. En ook onze eigen Fons Veurink uit Zwolle is natuurlijk aanwezig. Lekkere muziek, dit is Jimmy Somerville, You Make Me Feel.

74, 75. Ja, het lijkt een beetje op een nieuwe, 6-7. Maar het is toch 74, 6, 75. Het is een beetje de hype van dit moment. Ja, ik moet zeggen, ik doe er zelf niet zoveel mee. Maar het is zoals het is. Welcome to my life, hoor je nu.

begonnen. En ik weet niet of jij een beetje het WK volgt. Ik moet zeggen, ik heb het zelf gevolgd in Griekenland. En ik weet nog dat dit nummer uitkwam. Dat is in 2010. Was in Zuid-Afrika. Dit is Office Waka Waka van Shakira.

Hallo, nog een op Vecht FM in het weekend van Vecht FM. Ik zal hem lekker aanlaten, want zometeen gewoon het weekend van Vecht FM met lekkere muziek voor onderweg. Ik heb er nog twee voor je. Gimme, gimme, gimme. En ook Sterrenstof is voor je onderweg. Een heel fijn weekend.

0: Vechtal FM. Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dukes. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslab Dale, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen petankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

them. We are from Peter, the electric one. Does it shock you, see?

0: ikke låst.
1: Weet je nog?
2: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
3: De streek met een eigen stem.
1: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
7: Samen zijn we.

0: Zometeen na het nieuws begint de Vechtal FM Rock Night. Blijf luisteren voor Route 728 en Rock Tracks.
1: Vechtal FM. Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Dukes. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
2: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Vechtal FM. Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen. Zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Vechtal FM. Yeah. Route 728.
8: Vechtal FM.
9: De zaterdagavond 7 uur. Dit is Route 728.
10: Vanavond met Erwin Nijhoff. Ja, goedenavond. En ik ben Erwin Nijhoff. En ik mag weer. In de enkele zoveel tijd dan presenteer ik hier ook een uitzending. En het mooie is nu, we kunnen het koppelen aan het optreden wat ik doe met de eerste line-up van de Prodigal Sons op 24 augustus bij Paltepop. En dat is het Westeinde. En in ieder geval in Nieuw-Leuzen. Dus komt allen langs. Dat is aanstaande, ik weet niet even uit mijn hoofd niet, maar in ieder geval 24 augustus, dames en heren. En in ieder geval, we zijn dus bezig met die reunietour van de ruïne-tour, noem ik hem ook wel. Maar in ieder geval van de Prodigal Sons, met de eerste formatie ooit van Prodigal Sons. En we hebben best een mooie tijd gehad. We hebben een aantal hele leuke optredens gehad. We hebben in Paradiso gespeeld, onder andere met de luchtgitaarkampioenschappen. Kan je nog gezien op fabchannel.com. En ook onder andere bij 3 voor 12 met Erik Corton hebben we, daar kom ik later nog op terug, hebben we nog opgetreden. En in ieder geval een clubtoertje gedaan, een aantal leuke clubs. En vermoedelijk, we spelen nu nog tot februari volgend jaar met de eerste line-up. En het eerste nummer, ja, dat is natuurlijk het eikpunt van Prodigal Sons, is natuurlijk het nummer You Still Think. En ik vond het eigenlijk wel leuk om de opname te laten horen die we een aantal maanden geleden gespeeld hebben. In Utrecht was dat live. In ieder geval, de aankondiging zit er ook bij van Felix Meurders. Van Spijkers met Koppen van Felix Meurders en Dolf Jansen. En dit is de eerste line van Prodigal Sons. Die zit daar live in de uitzending.
11: Felix Meurders en Dolf Jansen met Spijkers met Koppen.
12: Zitten er maar allemaal in Café de Flor in Utrecht met vandaag de heilige koe. Een gesprek over de bank, dromen zijn bedrog en wat als je jeugdvriend en vrouw blijkt te zijn. Er is cabaret door Joel Woe, Niels van der Laan, Henry van Loon en Hanneke Drent. De columns zijn van Santa van op Zeeland en van Carrie. Dat alles van veel meer muziek en dansen, seks en drugs en rock and roll. En de Chronicle Sounds in
13: Spijkers met Koppen.

0: You Still Think van de Prodigal Sons. Het nummer dat al 14 jaar geleden kwam.
1: Ja. Nou Felix, ik ben heel blij met jouw aan- en afkondiging. En dan hoef ik het zelf niet te doen. Dus dat scheelt weer. Nou, nogmaals, bij Root. Zitten we bij Root 7 to 8 vandaag? Of hebben we een Rock Tracks, Arnold?
2: Root 7 to 8.
1: Root 7 to 8, oké. Okay, nou,
2: ja, een special vanavond. Dus,
1: Ja, nee, oké. Okay, nou, dan weet ik even weer hoe het zit. Want het loopt nog wel eens door elkaar hier. Maar goed, in ieder geval. You Still Think, dit was dus van Live in Spijkers met Koppen. Van een aantal maanden geleden. Met de eerste line-up van Prodigal Sons. En dat is Rick Mensink op drums. En Albert Bartels op basgitaar. En Gerrit Veldman op gitaar. Dat was de eerste line-up. En Erwin Nijhoff, .nl op... toen nog geen .nl, want daar hadden we toen nog niet. Maar zo klinken de Prodigal Sons anno 2007. En, maar zo klonken de Prodigal Sons anno 1992. De eerste single die wij ooit hadden was Shut Your Mouth en op vinyl.
2: En ik raak ook een beetje.
1: Ja.

0: met drum solo.
1: Ja, ja.
0: Oh, er zit een tikje op, maar ik heb hem nog zonder tik. Van het legendarische label Celt Records in 1992 helemaal.
1: Een heel bijzondere fade-out was dit. Ja. Van het Celt label, ja, dat klopt. Er was ook zo'n... Ja, die namen allemaal Nederlandse bands op. En had je toen nog een naam zoals Spodiodi, ken je dat toevallig? God, je had er nog wat. De Nozems, geloof ik, die stonden er nog op. Leza Zoo, van de schrijver van onder andere de muzikantengids. Jan van der Plas, die zat in die band, Leza Zoo. Oh. En waar hadden we nog meer? Misschien heb ik hier de titel. Oh, ik heb hier de titels. Ja, toch al, ja. Ik had de cd'tje ook nog meegenomen. Want later hebben ze dus een aantal van die vinyl singles. Want ze namen alleen maar singles op.
0: Ja.
1: En later hebben ze als afscheid, zeg maar, toen ze ermee gestopt zijn, toen Daryl Ann onder andere, ja, die kennen we, is ook een Nederlandse band natuurlijk. Treble Spankers, dat is ook een naam die flink aan de weg timmerde toen. Goh, heb je nog meer? Blue Guitars, de Heemte, die werd toen ook min of meer geadopteerd door Jan Douwe Kroeske.
0: Ja.
1: En nou, wat ik zei, Spodio, die was trouwens ook erg mooi liedje trouwens. Ross Curry was dat in de tijd en die zat later in Seamus en... waar had hij dan nog meer? Nou, hij heeft nog met Agda en de Munnik heeft hij nog iets gedaan in theater ook. Maar goed, allemaal achtergrondinformatie. Nou, wij stonden er dus ook op. Volgens mij hadden ze ons naar aanleiding van de Grote Prijs van Nederland toen gespot, zeg maar. En zodoende kregen we het aanbod om dan een singeltje te maken. En, dus ik ben al erg blij dat we überhaupt nog een singeltje op vinyl hebben.
0: Ja, dat was nog... in die tijd ging dat nog, was het nog gewoon. Maar kort daarna was het wel een beetje gebeurd, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Echt, toen, in feite was de cd-handel, die kwam toen al wat meer op. Maar toen was die vinyl... dit was toen al redelijk zeldzaam, volgens mij. Hè. Dat was op een of andere manier... toen die cd-handel die was al behoorlijk op gang, zeg maar.
0: De B-kant is Don't Worry Blues.
1: Ja, klopt.
0: En dat nummer spelen jullie geloof ik ook nog wel weer.
1: Ja, dus, als we een lange show hebben, vermoedelijk in 24 augustus zit hij er denk ik wel bij. Want volgens mij hebben we dan iets langere optreden. Maar ja, je moet soms ook keuzes maken. Hè, want we improviseren ook nogal veel. En dan meestal duurt het altijd langer dan we eigenlijk hadden gepland. Okay. Dus dan, ik denk wel dat hij erbij is. Want we hebben Gerrit dan op gitaar. En Gerrit is ook echt een bluesman. Die zit momenteel in de Feldman Brothers. En Gerrit, dus ook Gerrit, als Gerrit de blues speelt, ja, dat is gewoon geweldig. Dus dat nummer, dat moet er dan gewoon bij. Dat is, dat was de B-kant van het nummer, van deze single. En wil je nog wat meer vragen? Of gaan we gelijk door? Ja, wat zullen we doen?
0: Ga zo even van de grote prijzen, nu we het toch even over hadden. Dat was de 1991, de single is uit 1992.
1: Ja.
0: Nummer van Gone, heb je nog een verhaaltje bij?
1: Ja, dat is wel een verhaal. Ja. Nou, in ieder geval het achtergrondverhaal van dit nummer is dat ik toen nog op school zat. Ik had toen zo'n soort agogisch werkopleiding heb ik toen, deed ik toen. Ik was eigenlijk, de HAVO ging niet. Ik dreigde twee keer te blijven zitten en toen op een gegeven moment het doel van HAVO was voor mij toen in de tijd nog dat ik dacht van ja, ik wil eigenlijk brood verdienen met muziek, zeg maar. Dus toen, ja, dan kom je automatisch met ja, nee, dan moet je naar het conservatorium, maar dan moet je de HAVO hebben. En toen had je geen alternatieve route. Ja, de enige alternatieve route was dat je een MBO-opleiding zou doen om vervolgens, want conservatorium is een HBO-opleiding.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen op de MAVO gezeten in Dalfsen. En vandaar dat ben ik doorgegaan naar de Torrebekken. Want er veel mensen met een R. De Torrebekken in Zwolle. En vandaar met als doel eigenlijk om naar het conservatorium te gaan. Maar op een of andere manier was ik blijven zitten. Via HAVO. En de tweede keer dreigde toen volgens mij weer te blijven zitten. En toen dacht ik van nou weet je wat. Dan doe ik het anders. Want ik wist ook niet wat ik wou. En weet ik veel. En allerlei studieonderzoek gedaan. Van ja, wat wil ik dan? En op een of andere manier kwam ik erop uit dat ik dan een MBO-opleiding zou gaan doen. De agogisch werk, zeg maar. Werk met een brede sector. Van bejaarden tot en met gehandicapten. Je kon allerlei kanten op. En, uiteindelijk hield ik mezelf voor de gek. Het was voor mij, het enige doel was gewoon muziek maken. Maar had je alvast een beroep en zo waar dan voor leren. Dat soort toestanden. Wijze besluiten, zeg maar, die dan ook meekrijgt, zeg maar. Maar goed, mijn kop stond echt alleen maar op muziek. Dus dat werd ook helemaal niks, die MBO. En ondertussen was ik dus met die Prodigal Sons gestart. Toen ik ook die MBO-opleiding zat. En Toen, nou, grote prijs van Nederland. En toen we die finale gehaald hadden, Total Touch zat er ook in met Treintje. Met Treintje Oosterhuis. En, toen we hadden die finale toen gehaald. En toen de prijs was dan ook onder andere een paar studio, of een studiodag kreeg je dan om een paar liedjes op te nemen. Dat zat er dan ook bij aan vast, zeg maar. En dat was dus de eerste bezetting. 91 gestart en eind 91 stonden we in de jongens, ik kom niet op mijn woorden. zeg het dan.
0: De grote prijs.
1: Grote prijs. En toen hebben we opgenomen, kregen we een producer aangewezen. Daar had je zelf geen keuze in. Dan kregen we Michiel Hogeboezem. Die had onder andere, geloof ik, ook De Dijk heeft hij gedaan. En heeft gaandeweg die jaar nog veel meer namen geproduceerd. En Michiel overtuigde ons ervan. Ik ben flink afgedwaald. Maar ja, ik had het over Gone. En Gone heb ik dus nog geschreven op de Landsteden heette toen. En dat was de voormalige Sprankel. Want dat was een beruchte school. Want dan mocht je drinken in de klas. En dat was sociale opleiding. In de breedste zin van het woord. Dus er waren mensen die zelfs volgens mij bloden in de klas. Nou, maar goed, toen ik erop zat, was dat iets aan het veranderen, zeg maar. Omdat het was een soort. Maar dat was nogal een bijzondere school, zeg maar.
0: Tijdens welke les heb je dat nummer geschreven?
1: Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet zo goed meer. Ja, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat ik letterlijk ook zit in here in this classroom listening what the teacher says. And it's a typical Monday feeling. I'm still sleeping, almost dead. Nou, in die tijd toen zat ik ook nogal in het uitgaansleven. Dus maandag, als je dan toch braaf maandag weer naar school ging, het zei wel of niet op tijd. Ja, dan kon het nog wel eens voorkomen dat je een kater had. Zo is het nummer eigenlijk ontstaan. Maar de tekst is in ieder geval daar ontstaan. Maar in de oefenruimte, de muziek aanvankelijk was gebaseerd op de riff van Gerrit. Dat was Gerrit zijn ding. En dat loop je ook instrumentaal. Dat was ook Gerrit. En ik heb daar uiteindelijk, hebben we daar al jammend, zijn we eigenlijk een beetje op tot een soort vorm gekomen. En ik heb daar dan eigenlijk de muziek omheen gebouwd, zeg maar. De zang. Als uitgangspunt eigenlijk die riff. Maar goed, de versie die zo uiteindelijk op Wine of Life is gekomen, dat was meer het idee zoals ik hem in mijn hoofd had. En dat was dan. Nou goed, daar kom ik straks dan nog op. In ieder geval, dit is dan de versie. Michiel Hogeboezem overtuigde ons van een of andere drumpartij waar wij doodongelukkig van werden. Hier komt Gone, de uitvoering van de Grote Prijs van Nederland.

Ja, nou ja, dit was dus de versie, de Michiel Hogeboezem disaster. Nee, met alle respect voor Michiel, maar wij waren er in ieder geval niet blij mee. En we hebben daar toen een beetje ons in de maag laten splitsen. We hebben toen voor Zwolle Popfront in 92 ook nog een cd gemaakt. Dat was ter ere van 10-jarig bestaan van Zwolle Popfront. En stond onder andere ook nog, Herman Brood heeft er ook nog aan meegewerkt. Nou, dit was ongeveer de versie die we met de toenmalige bezetting ongeveer in ons hoofd hadden. Hier komt Gone van de Popfront versie.

Ja, Gone. Ja, dat was eigenlijk een soort... Ja, voor de Zwolle Popfront CD. Uiteindelijk is hij nog weer anders op de CD beland. Toen was Gerrit inmiddels... was de band Sweet Jane begonnen samen met Rick op drums. En wij kregen toen Henk Holzappel op de drums. En ik heb toen voor de Wine of Life plaat heb ik toen... LP, waar die dan op verscheen, heb ik zelf de gitaar ingespeeld. Nou ja, dan heb je een beetje een beeld hoe, van de geschiedenis. En het volgende is ook van die grote prijs-CD waar ik net Gone van liet horen. Met die verschrikkelijke drumpartij. En maar iets anders wat hij ons in de maag had gesplitst. Wat ik op zich eigenlijk nog best wel geinig vond. Maar dat was ook weer iets waar Gerrit totaal ongelukkig van werd. En ja, Gerrit en ik die zaten nog eens in mekaars vaarwater. We waren jong, onbezonnen en... Als je dan jong bent, dan heb je de indruk dat je gewoon zelf de beste gitarist van de wereld bent. En ik denk dat, ik kan niet helemaal van Gerrit spreken, maar ik denk dat wij daar allebei een beetje last van hadden. Dus dan ben je jong en dan denk je allebei dat je op een of andere manier de beste gitarist van de wereld bent. En dan moet je wel met elkaar samenwerken. Dus dat gaf soms nog wel wat wrijving. En wat qua koers en weet ik veel. En, maar gelukkig Gerrit en ik die hebben het helemaal bijgelegd. Maar het volgende was dus ook aantal geluidseffecten. En wij noemen het dan eigenlijk het meeuwen, zeemeeuw effect. Dit is dus een hele speciale uitvoering van de grote prijs van Nederlandse CD van Dark Days.

0: Ja, ja, dat was Dark Days. Ja, die de mannen duurt zo lang. Donkere dagen hoeft niet zo lang te duren, wat mij betreft. In ieder geval. Nou, dat was het, maar in ieder geval om even het verschil aan te geven. De versie die op CD beland is. En ook het zeemeel-effect van het idee van producer Michiel Hogeboes. Ja, er komen wel allerlei herinneringen boven. Maar ook dat we echt een gigantische puinhoop. En bleven ook overnacht in Hilversum of zo. En vervolgens de volgende dag in Amsterdam. Ik weet niet waar we allemaal uitgespookt hebben. Maar het was in ieder geval lang levende lol toen nog. En ondertussen moest er ook nog gewerkt worden. Maar goed, in ieder geval, ja, nogmaals nog welkom bij Route 728. En,
1: ja, wel vanavond met de enige echte...
2: Erwin Nijhoff.
0: Ah, bedankt, Davy. Dankjewel.
1: Ja. Dit nummer kwam natuurlijk op Wine of Life te staan later, ja. 1993 uitgebracht.
0: Klopt.
1: Hoe was het toen om je eigen cd in de winkel te zien liggen?
0: Nou, dat was wel heel apart. Was wel, ook, en ook het feit dat hij op een gegeven moment de eerste single van die cd van Wine of Life, zeg maar, dat hij zo opgepikt werd. Dat is een beetje onwerkelijk. Aan de ene kant... Tegelijkertijd ook zoiets van, ja, als je muziek maakt en je bent zo fanatiek ermee bezig, dan verwacht je eigenlijk ook niet anders. Dan vind je dat eigenlijk ook logisch. Mm-hmm. Als ik een plaat maak, nou, dan moet die op de radio kunnen komen, denk je dan.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, achteraf, als ik nu terugkijk, heb ik toen ontzettend veel geluk gehad. En dat het destijds zo opgepikt is, van elke zender draaide hem op een gegeven moment. In die tijd was Radio 3 nog de grootste zender van Nederland. En ja, werd gewoon grijs gedraaid door Henk Westbroek, Jan Douwe, Kroeske, Countdown Café, Alfred Lagarde, die was er toen nog. Legendarische discjockey. En nou, iedereen die pikte hem eigenlijk op toen. En dus dat was eigenlijk, ja, dat was heel apart. Dat je dan, als ik dan onderweg was of zo, en
1: ja,
0: als je gewoon Radio 3 luisterde, dan om de zoveel uur kwam die wel voorbij. Dat was gewoon, dat is heel onwerkelijk eigenlijk. Hè. En dat, ja, liedje gewoon heel simpel weggeschreven. Eigenlijk tussen de boeken. Ja, huiswerk proberen te doen toen nog voor de Torbekken.
1: Ja.
0: Nee, dat is school, Zwolle, de AVO of HAVO waar ik toen naartoe ging, zeg maar. En ja, ik ben en maar ondertussen een beetje zo'n soort half soort liefdesverdriet gecombineerd met wat fantasie hier en daar. Weet ik veel. Zo is dat nummer eigenlijk ontstaan. En, ik weet nog wel dat ik vaak naar de muziekavond ging. En daar had het wel iets mee te maken. Met een scharrel die ik dan daarop deed, zeg maar. Nou ja, ik weet nog wel. Volgens mij wou ik toen meer dan zij met mij, geloof ik. Zo'n situatie was dat, geloof ik. Tenminste, als ik me goed herinner. Maar,
1: het was heel inspirerend in ieder geval.
0: Ja, het was een hele inspirerende periode. En,
1: heeft je nog veel optredens opgeleverd?
0: Just I Think heb ik een boel aan te danken, ja. En heel veel mensen met mij trouwens. Ook de bands, maar ook de boekers toen en de uitgeverij toen. Dat heeft ons allemaal... het feit dat ik nu nog draai is kan je eigenlijk herleiden tot dat liedje toen zo goed gedaan heeft. Tuurlijk,
1: mm-hmm,
0: je moet op een gegeven moment optreden, moet natuurlijk wel zorgen dat het voor elkaar is. Ik bedoel,
1: en dat heeft ook tot jullie Pinkpop optreden geleid. Neem ik aan het succes van die single.
0: Ja, klopt. Dat is ook mede. Dat kan je allemaal herleiden. Het feit dat we opgepikt werden. Dat Jan Douwe Kroeske. Dat die televisietoestand allemaal. Dus allemaal dankzij You Still Think, zeg maar. Dus ik ben blij dat liedje er is. Geschreven op de boerderij in Hessem. Aan de Vlierhoekweg 4A was dat toen nog. En, maar goed, in ieder geval... ja, zo waren er nog eens een lied uit die periode.
1: Ja, dat is het nummer waar jullie toen een Pinkpop-editie van hebben uitgebracht.
0: Oh ja, die is er nog op single gekomen. Ja,
1: Wine of Life.
0: Wine of Life, dat klopt. En hij is uiteindelijk, heb ik toen zelf de gitaar neergespeeld voor de plaatversie. En uiteindelijk kreeg hij dus ook de LP waar You Still Think op stond. Ja, ik noem het LP, een long player, maar in ieder geval CD. Ja, waar die op stond, kreeg ook de titel Wine of Life. En het bijzondere van Wine of Life is ook van, die hebben we, ik heb hem helaas nu niet bij me, maar die hebben we ook toen voor de VARA al opgenomen, voor Henk Westbroek. Popkrant was dat volgens mij zoiets. Een soort, want die pikken ons er op een gegeven moment uit. Ik geloof dat Rick Mensink had toen eens wat een demootje er naartoe gestuurd en toen pikken ze ons eruit. You Still Think stond er toen al op dat demootje in. En ook een paar andere nummers. En toen nodigden ze ons uit om opnames te maken in Hilversum bij Radio 3. Om een soort van demo te maken. Toen hebben we Wine of Life al met eerste bezetting. Waar we nu eigenlijk een beetje de nadruk op leggen, zeg maar. Hebben we toen al opgenomen. En uiteindelijk is hij dus niet op de CD beland met die eerste bezetting. Omdat er toen allerlei veranderingen in de band waren. En toen heb ik uiteindelijk met een andere drummer, Holzappel. En dan wel met dezelfde bassist. En zelf de gitaar hebben we opgenomen. Maar het bijzondere hiervan is dus dat we hebben hem dus onlangs dus weer gespeeld bij Spijkers met Koppen. Maar wel met de oorspronkelijke bezetting. Maar we hadden hem wel gedeeltelijk uitgewerkt toen al met... hij was dus uitgewerkt en opgenomen voor de VARA. Maar hij is dus met de eerste bezetting. En nu, 15 jaar nadien, speelden we hem alsnog met de oorspronkelijke bezetting. En dit is het tweede uur trouwens van Spijkers met Kop. Met aankondiging en valse start van Wine of Life.
2: Felix Murders en Dolf Jansen met Spijkers met Koppen.
3: Nog steeds in de Vloer van Utrecht met dit uur na Tarzan. Nu ook musical over Pierre Kuipers. Milieuminister Kramer wil massale inzet biomassa. En dansen op zoek naar de zin van het leven. Dus cabaret door Jeroen Roe, Niels van der Laan, Henry van Loon en Hanneke Drent. Verder nog de kop van Curry. En nog veel meer muziek en zang en dansen. Sex en drugs en rock'n'roll en de Planet of Suns in...
4: Spijkers met Koppen.
5: 1, 2, 3, 4...
6: Die doen we overnieuw, ja. Die doen we overnieuw, de beesten bij. One, two.

0: is Wine of Life, yeah!
1: Ja, ik ben er alweer. Ja, goh, ik was even naar de wc. Ik was even de tijd vergeten. Ja. Ja, dat was dus de Spijkers met Koppen. En het volgende hebben we ook gedaan in Spijkers met Koppen. Die hebben in de tijd nog met Jeroen Hobert op de drums opgenomen. Dat was een Boudewijn de Groot tribute. Met onder andere ja, de Dijk en Bluff. En nou, ze deden allemaal, er allemaal aan mee. Zo ook wij. En ik heb toen gezegd van, ik wil het wel doen, maar ik zing niet Nederlandstalig. Dus dan wil ik hem bewerken, Engelstalig. En die hebben toen dus met Albert Bartels. En ik heb toen volgens mij, Henk Bennen. Die zat toen live bij de band. Ja, dat was, die speelde ook nog op Pinkpop met ons op gitaar. Die heeft het toen opgenomen. Maar we hebben dus niet met de oorspronkelijke versie. Hebben we hem nooit gedaan. Maar we doen hem nu live dan wel. En dit is ook een versie uit live. Uit Spijkers met Koppen. Het nummer van Boudewijn de Grote Telkens Weer. En dit is onze versie. And Again.
2: Ik stel de band aan u voor. Op drums Rick Mensink. Op basgitaar Albert Bartels. Op gitaar en backing vocals Gerrit Veldman. En Erwin Nijhoff zanggitaar Prodigal Sons.
1: Ja, polders en bewerking wat in de tijd uitkwam op een cd met allerlei Nederlandse artiesten van Boudewijn de Groot, een lied Telkens Weer. Hij had het geschreven samen met Ernst Jans, u ook wel bekend. Het volgende is onze bewerking.

0: 7 to 8. Je luistert naar Erwin Nijholt.
1: Ja, dank je Davy. Heerlijk. Wat een aankondiging. Zo. En afkondiging. Hey, dat was dus live Spijkers met Koppen en de Gen. En wat wou ik nog meer laten doen? Oh ja, we zitten nu op 18 augustus. En ik heb meegewerkt aan een Elvis project. Elvis in Nederland geschreven. Een boek geschreven door Rob van Scheers. En bij dat boek staat ook een cd. Zo'n heruitgave van het boek. Hebben we allemaal een liedje opgenomen. Benny Jolink staat erop. Vrees Picht. Bob Fosco. Denise Jenna, de jazzzangeres. Allerlei Nederlandse artiesten. Zelfs George Baker. Die staat er nog op. En ik heb een liedje opgenomen in de ghetto. Mijn grote held. Mijn grootste held is Elvis. En die wil ik jullie toch nog even laten horen. Die is momenteel in de handel. In de boekhandel te verkrijgen. Elvis in Nederland van Rob van Scheers. Mijn versie van In the Ghetto.

0: Prachtuitvoering van In The Ghetto, Erwin, akoestisch. Zit zo'n beetje op deze Roots Have To Eat uitzending. Davy is met vakantie, dus vanavond zonder Davy. Erwin, hartstikke bedankt dat je hier even langs wilde komen weer.
1: Ja, met plezier weer gedaan, ja. Ja, en ik hoop ook dat jullie allemaal 24 augustus naar het Paul te Pop komen in Nieuw-Leuzen.
0: Ja, aanstaande vrijdag Paul te Pop met het voorprogramma Niks. Goede bekenden van jou.
1: Ja, tuurlijk. Ach, die vergeet ik helemaal. Ja, Wilco Lindeboom, Richard en Werner van Eerbeek en Rianne Niens, als ik me niet vergis. Ja, allemaal en nog een heel aantal. Ja.
0: Oké, okay. De mensen kunnen een flinke portie rock'n'roll verwachten vrijdag.
1: Ja, wat vuurwerk. Met Gerrit op gitaar wordt het zeker vuurwerk, ja.
0: Oké, okay. Nog een stukje van That's When I Love You. Is ook van de 3 voor 12 sessie.
1: Ja, met Erik Corton. Ja, onlangs, ja.
0: Oké, okay. Bedankt Erwin.
1: Ook bedankt.
0: En tot de volgende keer.
1: Yo.

0: Ja, dan weet je het niet meer, hè? Gewoon meezingen. When I love you. Hey! Yeah!
1: Na het nieuws gaat de Vechtal FM Rock Night verder met Rock Tracks.
2: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Rock Tracks.
4: Vechtal FM. Leo Goeie van Vengeance. 3 uurtjes gitaar wat zijn begonnen. Rock Tracks.

Pour Some Sugar On Me, de formatie Def Leppard, die onlangs nog in Las Vegas een aantal optredens deed. Je hoorde zelfs begin van deze nieuwe Rock Tracks uitzending. Fijn dat je er weer bij bent. We zijn hier bij je tot de klok van 11 uur op Omroep Noos, Vechtal FM. En over een maandje is het RTV 4. En later in de week op Keel 85 natuurlijk. Dus ja, weer een boordevol programma. Tot 11 uur onder andere natuurlijk een nieuwe CD van de week. En dat is deze keer van de band Matador, met dubbel T. Het album Free gaan we twee nummers verdraaien in het tweede uur. In het derde uur hoor je onder meer de nieuwste van Iron Regan, Consumer en Ceremony. Terug in de tijd gaan we met onder andere Def en Sabaton. Het tweede uur hebben we onder meer de nieuwste van Night Ranger, Triosphere en Issa. En wat oudjes van onder andere Queen Tribe en Marilyn Manson. Het eerste uur de nieuwste singles van Lupo Nero, The Damn Truth, The Schoolyard Geeks, The Painted Scars, ook Tom Morello met Ted Stankian van System of a Down, een gezamenlijk product. En ook gaan we nog wat oudjes doen, zoals van UFO, Creed en Mötley Crüe, die komt er al aan.

Triple Hello, oftewel Hello Hello Hello van Lupo Nero. De band uit Finland, dat is de tweede single van hun aankomende nieuwe cd. En die zit eraan te komen. Dus het debuutalbum is in 2025 verschenen. En in het najaar van dit jaar komt het nieuwe album uit bij Stormbound Records en Icons Creating Evil Art. Daar zitten ze bij. Dus 4 juni is die verschenen, deze nieuwe single van Lupo Nero. En wat ouder was natuurlijk die track van Mötley Crüe. Over oudertjes gesproken. We gaan terug in de tijd dan met Modern's Finest. De band die nog altijd volop optreedt regelmatig in Nederland. En volgens mij dit jaar ook nog weer. Je hoort ze met Hard Rock Lover.

Lansdowne, dat waren ze met hun single Bury Me. En dat na een oudje van de band Modest Finest. Wel nog even een berichtje tussendoor over een band die we vorige week nog in Rocktrace draaiden. The Gathering. Ze hebben namelijk aangekondigd dat de originele Mendelian bezetting, dus met zangeres Anneke van Giersbergen, op 16 januari volgend jaar het allerlaatste concert van hun jubileum tour zal gaan spelen. Dit gaat gebeuren in de AVAS Live. En die tour viert 30 jaar Mendelian en zet dan ook gelijk het album Nighttime Birds in de schijnwerpers. En dat bereikt dan dezelfde mijlpaal volgend jaar. Want die is dan 30 jaar oud. Dus ja, na tientallen shows wereldwijd in 2025 en dit jaar komt daarmee een einde aan de reunie van deze klassieke line-up. Zonder verdere plannen voor de toekomst. De beslissing ontstond destijds ontstaan tijdens een ontmoeting rond het 30-jarig jubileum van het album. En dat leidde tot een reeks zeer succesvolle en nostalgische optredens. Ze waren vorig weekend nog op het Into the Grave Festival. The Gathering. Wel, we gaan door met de muziek van Soulside. Dit is een bandje, hebben we ooit opgenomen in Roots After the Wait Goes Alive. Met de speciale dan Concept Productions. Was toen in de herberg te ommen. En dit is de zoon van M&A Off. Dus je hoort hem hier met zijn band Soulside, Jim. En de band Soulside dus met het nummer Nightwalk. Live in de herberg te ommen.

0: Vorige week maakten we kennis met deze formatie, The Damn Truth. Die hoorden ze met The Willow in de 2026 uitvoering. En dat nummer staat dan op de cd die uitkomt bij Frontiers Music. En dat is het album, moet ik even kijken. Dat album dat heet ook The Damn Truth. En die komt op 11 september uit. En dan in een speciale deluxe editie. Het was een doorbraakalbum, maar ze hebben al getekend dus bij het grote label Frontiers Music. De band speelt nog in Nederland, een aantal keren zelfs. Je kunt de concertdata zien op thedamntruth.com. Ze spelen 26 juni in Megen, het ligt vlakbij Nijmegen, op het Lulboom Pop. En 27 zo in Helmond. En 30 juni speelt ze nog in België, in Verviers. Later nog in Os, in juli Nieuwe Pekela, Arnhem. En in België in de Blaaspijp, de Koekelaren. Daarna gaan ze weer naar Nederland, Breda. En ze spelen nog op Weert op 10 juli. En dat is dan op het Bospop Festival. Dus de Damn Truth, die hoorde ze juist. Wel, van de Damn Truth gaan we naar wat anders. En dat is de band UFO. Je hoort de track On The Waterfront.
1: Hi, this is Phil Rock from UFO. You're listening to Rock Tracks.

0: was onlangs als cd van de week hier in Rock Tracks. Jared James Nichols. Dat was de nummer Looks Like That Felt Good. En dat naar muziek van UFO.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Vanavond speelt de legendarische band The Exploited in het podium te Hogeveen. 3 juli, Marco Mendoza met supportband The Bottleneck Rockers in de elektrische uitvoering. Dus dat is in de Little Church te Almelo, 3 juli. 4 juli hebben we, of dan zou er een Slayer en Megadeth tribute zijn. Bij Café Luna, maar dat gaat niet door, het is uitgesteld. 17 juli in Vandenberg, dat gaat zeker door, het is uitverkocht zelfs. Dus Vandenberg bij Caluna. 11 augustus, dat speelt in dezelfde zaal de band Municipal Waste. 29 augustus hebben we de Prodigal Sons reunie. En dat is in het openluchttheater te Ommen. In het vorige uurtje in Roots After Eight hebben we nog de Prodigal Sons special gehoord van Erwin Nijhoff. 28 tot 30 augustus hebben we Metallica bij Café Caluna te Ommen. 17 oktober Anvil met Killer. En dat is ook bij Café Caluna. Dus hoog Caluna gehaald in deze concertagenda. Houd in de gaten, staat allemaal op rocktracks.nl. We gaan naar even wat vrolijks van de Schoolyard Jigs. Dit zijn ze met I Did Your Mom.

Momentje van rust met deze van Creed. Je hoorde ze met Weathered en dat naar de school. Ja, Jeeks en met een knipoog. I Did Your Mom. Wel, we gaan naar België en wel met de hard rock metal band Painted Scars. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht met een videoclip. En dat is afkomstig van het aankomende album wat gaat verschijnen in 2027. Dus neem er maar eventjes de tijd voor. Het nummer wat je gaat horen is een energieke snelle track die je meeneemt op een 220 beats per minute 8 baan rit. En thema's verkend zoals persoonlijke goede verlichting en het loslaten van oude perspectieven. Higher volgt op een periode van regionale optredens in 2025 en is de eerste nieuwe muziek sinds zijn debuut EP Kintsugi uit 2024. Je hoort ze hier, Painted Scars.

Tom Morello met de zanger van System of a Down. Tom Morello had het opteren op Gaspop of de Zeg, maar voor zover bekend is hij wel van de partij op Pinkpop. Je hoorde ze met Adjourn It. We gaan eruit met The Cloud Surfers, Can't Feel, hun nieuwste single. Zometeen het tweede uurtje Rock Tracks met onder meer de nieuwe CD van Matador. Dat is CD van de week.

0: aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Queen Tribe, daar waren ze met I Don't Believe in Love. Een van de vele klassiekers van deze band. Aan het begin van dit tweede uurtje alweer. We hebben straks de CD van de week natuurlijk van Matador. We hebben nieuw materiaal van Boys From Heaven, Night Ranger, Tesla. Ook Triosphere en de 69 Eyes, een track van de nieuwste EP. En ook Issa, de zangeres Issa komt zometeen ook voorbij. En natuurlijk ook nog wat oudjes tussendoor. Onder andere van Vengeance. Wel, we gaan door met de nieuwe muziek van Zen Cody. En Zen Cody moet ik even erbij pakken. Ik had er nog wat informatie over. Namelijk Zen Cody. Dit is een project van voormalig Shotgun Messiah leden Zinny Zen en Harry Cody. En zij hebben een nieuwe single uitgebracht. De nummer Seaver. En dat is als voorproefje van het album Beautiful and Damned. Die komt op 24 juli uit. Volgens de band is het nummer een krachtige strijdkreet tegen verborgen krachten die mensen proberen te manipuleren en te controleren. En dat verpakt in een agressieve sleaze hard rock sound. Je hoort ze hier in Rock Tracks. De nieuwste van Zen Cody.
1: Vette riffs, pakkende melodieën. Ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

is weer terug, Issa. We hebben haar natuurlijk veel vaker gedraaid in rocktracks. Maar op 28 augustus komt er een nieuwe cd uit van haar. En dit is het album Fire and Ice. Dat album verscheen bij Frontiers Music. En haar nieuwe single, die hoorde je net, dat was de nummer Pay the Price. En dat nieuwe album werd volledig geschreven en geproduceerd door de broers Tom Martin en James Martin. En dat combineert klassieke jaren 80 AOR met moderne, melodische rock-invloeden. Dus dat was allemaal wel terug te horen in haar nieuwe single. Dus Issa Overswing, dat is haar volledige naam. Dus ook nog wat nieuwtjes tussendoor trouwens. Ik kan nog wat goeds melden over Faith No More. Faith No More bassist Billy Gold heeft laten weten dat de band weer zal live gaan optreden. Volgend jaar gaat het gebeuren. Dus ze hadden een tijdje een soort pauze gehad eigenlijk na de geannuleerde shows van 2021 die het gevolg waren van de mentale gezondheidsproblemen van de zanger Mike Patton. Heeft de band niet meer live gespeeld en eigenlijk sinds 2016 al niet meer. En de band heeft lang de twijfels laten rondgaan over een comeback, maar toch het gaat gebeuren. Dus volgend jaar Faith No More terug op het podium. En wie ook weer op het podium is, dat is natuurlijk de band... Shaboom. Jawel, Shaboom. Ze hebben bestaan. Even kijken. Ze braken eind jaren 80 al door met hits zoals Rock. En groeide uit tot een van de belangrijkste Scandinavische melodische rockbands uit die periode. En de band is weer druk bezig tegenwoordig met nieuw materiaal. Het nieuwe album Another Nail in the Coffin komt op 28 augustus uit. En vanavond hoor je een track daarvan met de titel Walk Far Away. De nieuwste van de band Shaboom.

Later dit jaar nog bij Kaluna. Vengeance, the one and only. Daar waren ze met het nummer Piece of Cake van het gelijknamige album. En dat na muziek van Metador. Vanavond CD van de week. Het nieuwe album Free is gisteren verschenen bij Frontiers Music. Deze melodische powerhouse band is weer terug met nieuw materiaal sinds de band in 2022 werd herinnerd na een afwezigheid van bijna 30 jaar. De band was oorspronkelijk actief van 1988 tot 1995 en verwierf bekendheid met energieke optredens en een mix van hard rock en Latijnse invloeden waarbij ze het podium deelden met bands zoals Aerosmith en Iron Maiden. Volgens drummer Carlos Benitez bevat het nieuwe album een brede variatie aan nummers van krachtige ballads en akoestische composities tot stevige rock anthems. En dat met een bewust gekozen organische productie. Het album werd mede geproduceerd en gemixt door Bob St. John en markeert tevens de start van de samenwerking met Frontiers Music. En dat met allemaal met de originele leden Michael Villegas, Carlos Benitez en Michael Rodriguez. En dat aangevuld door bassist Abraham Mullet. En daarmee laat de band horen dat ze na de reunie sterker, ervarener en creatiever zijn dan ooit. Gaan ze nog een keertje horen straks. De band Metador met een andere track van het album Free. We gaan door met muziek van Boys From Heaven van hetzelfde platenlabel. Zijn ze dit met Time Is On Our Side.

Amati Nightranger hoorde je zojuist met het nummer You Can Still Rock in America. En dat in de 2026 uitvoering. Want dit maakt deel uit van een aankomende album wat op 28 augustus gaat verschijnen. En dat is een best-of album. Dat zal opnieuw geremixte en geremasterde versies bevatten van hun grootste klassiekers. En een selectie van de sterke nummers uit de afgelopen 20 jaar. Als voorproefje hebben ze dus net deze vernieuwde versie van hun hit You Can Still Rock in America uitgebracht. En dat met een officiële videoclip. De bassist en zanger Jack Blades die zegt dat het album zowel de klassieke successen viert als de creatieve prestaties van de band in de afgelopen 2 decennia. En Nightranger gaat nog altijd vol energie door. Wel, dat waren ze dus met daarvoor een track van Boys From Heaven. We gaan door met Tesla. Van Tesla hebben we de nieuwe single, het nummer Never Alone. Dat is afkomstig van het album Homage, die op 17 juli gaat verschijnen. Wel, je gaat horen hier in Rock Tracks. Ze gaan ook op tour trouwens met Mötley Crüe en Extreme. Met de Return of the Carnival of Sins Tour. De band Tesla, je hoort ze met Never Alone. En dan is het weer tijd voor de CD van de week.

Voor de tweede maal de band Matador die ineens een sterke comeback maakt na een lange afwezigheid. Je hoorde zojuist de nummer Out for Blood en dat na muziek van Tesla. We gaan door naar muziek uit Noorwegen en dat is van de Noorse heavy metal band Triosphere. Ze hebben een nieuwe single en titeltrack uitgebracht van het album Oceans Above, Stars Below. Dat album komt op 28 augustus uit bij Frontiers Music. En daar gaan we vanavond dus muziek van draaien. Het titelnummer van de nieuwe CD, dit is Triosphere.

Marilyn Manson, Long Hard Road, Out of Hell, een oude single van deze band. En daarvoor hoorde je Trias 4. Je luistert naar Rock Tracks, het derde uurtje komt eraan, met straks onder meer de nieuwste van Monolord, Iron Regan, Blakefield Rides, Ceremony en Celestia, wel, en veel meer. We gaan eruit met The 69 Eyes in ieder geval, met Devil's Rose en als het lukt nog wat van de nieuwste Spread Eagle. Tot zometeen in het laatste uurtje Rock Tracks.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dukes. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Vechtal FM.

0: afkomstig van het album In This Life uit 1991 hoor je de classic van de band Murdered, Falling Away. En dat in het derde uurtje Rock Tracks. Wel, in dit uur dus geen CD van de week, die hebben we in het vorige uur gehad. Maar wel zometeen het nieuwste van Stonecast. Iron Regan, waar we vorige week kennis mee maakten met het nieuwe materiaal. Blackfield Brides, dat album is nog vrij recent verschenen. We hebben vanavond nog een albumtrack van. En ook nog wat oudjes zoals van Def. Wel, we gaan gauw door met ook nog wat nieuwtjes natuurlijk uit de rock en metal scene. En ik kan melden over Kai Hansen. Hij is mede oprichter van Halloween en oprichter van Gamma Ray. Dat hij terugkeert met zijn nieuwe soloalbum. En dat is Born With A Hammer. En die komt op 18 september uit bij EAR Music. Het nieuwe album is rauw, energiek en persoonlijk. En dat combineert heavy metal, punk invloeden en melodische hooks tot een krachtige mix die zijn kenmerkende stijl volledig weerspiegelt. En met de single Feeding the Beast laat Kai Hansen alvast horen dat het album draait om directe, compromisloze metal vol riffs, energie en melodie. Dat markeert een nieuw hoofdstuk naast zijn werk natuurlijk met Halloween. Dus ja, iets om naar uit te kijken. Dus de nieuwe van Kai Hansen. Wel, we gaan door met Stonecast. En van hen hoor je de track Expand Crimson Chaos. En ik moet even kijken of ik nog wat informatie over de band had meegenomen. Volgens mij niet, maar dan gaan we gewoon even van genieten van de band Stonecast hier in Rock Tracks.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

De nieuwste Mono Lord, voormalig CD van de week, die hoorden ze met Crystal Bridge. En dat naar de nieuwe Stonecast. We gaan door met een oudje 1987 maar liefst, van het album Know Your Enemy. Dit is Lars Rocket met Hiroshima.

laatste Iron Regan. Je hoorde ze met Demonetization van hun nieuwe EP. Dat na muziek van Lars Rocket. En door met Sabaton, de band die in april nog in Nederland was. In Rotterdam, in de Ahoy zelfs. En je hoort ze nou met de track Fields of Verdun.

of course. Blank Feel Bright, dat waren ze met de track van de nieuwe cd. Het nummer Alive, en dat naar muziek van Sabaton. Wel, vorige week draaiden we natuurlijk een track van de band Left to Die. En dat is met oud-leden van Def. En zometeen hebben we een oudje van Def, maar eerst nog wat nieuws. En dat is namelijk de band Consumer. Vanavond te horen met een splinternieuwe track. Ze komen uit Duitsland trouwens. Het nieuwe nummer wat je hoort heeft de titel Krieg. En dat is afkomstig van het album Abgrund, die op 25 september uitkomt. En voor dit nummer hebben ze net een videoclip uitgebracht. En dit is ook de nieuwe single Krieg dus van de Consumer. En de U schreef je dan als een V. De band heeft gastbijdragen daarop van andere muzikanten zoals Cranius en Dogbite. En het is een lekker extreem en onvoorspelbaar album geworden. En je hoort ze hier vanavond in Rocktricks voor het eerst met het nieuwe materiaal. De band Consumer.

Vorige week draaien we natuurlijk Left to Die met de oud-leden van Def. En daarom wel mooi om even vanavond natuurlijk de band zelf te draaien. Je hoorde Def met God of Thunder. Dat nummer is origineel van Kiss trouwens. Daarna muziek van Consumer. Gedaan met Ceremony. Van hun hebben we een nieuwe single. Dat is de tweede nieuwe single van deze band. Dat is afkomstig van het nieuwe album Def Destruction. De nieuwe CD heet Tell Me Your Dreams. Die komt op 7 augustus uit. En deze nieuwe single heet dan Death Destruction Mayhem. Nieuwste van de band Ceremony. En dat wordt de 7e CD ondertussen. Die gaat verschijnen.

komt een nieuw album aan van Celestia. Je hoorde ze zojuist met de nummer Wolves. En dat is na Ceremony, splinter nieuw materiaal. Net zoals de volgende twee bands. En die hebben samen een split EP gemaakt. Een gedeelde album is dat. Dus de release bestaat uit twee EP's. Commando van Phantom Corporation. En Die by the Claw van Cat Breath. En van Cat Breath draaien we dan eerst de nummer Stand Up and Fight. Daarna de track dan van Phantom Corporation. Dat is When All Roads Lead to Hell. Je hoort hier een rockchase van een gezamenlijk EP. Dus Phantom Corporation, maar eerst Cat Breath.

nieuwe Phantom Corporation. Dus dat is dan eigenlijk dan hun EP Commando, waar de nummer van afkomstig is, die ze dan samen met Cat Breath hebben uitgebracht. Bij Metal Blade Records is er net een nieuwe CD uit van Antseeker. Daarvan hebben we vanavond het nummer No After, No Before.

nieuwste en zieke. We gaan eruit met Sons of Note, Kill All Captives. En ik neem van afscheid, ik wens je heel fijne voortzetting van dit weekend. We zijn er volgende week weer, natuurlijk donderdag op KL85. En verder s'nachts is daar de herhaling. En zaterdag zijn we weer op Vechtel FM en Omroep Noos. Graag tot dan.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dukes. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
2: Vechtal FM Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. En met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
5: Samen.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.